iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Hey, goeienacht. Radio Amerika. Yes, you're the

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

get intervening goods.

get it a feeling good. We get it a feeling good.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste 1 persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren 100.000 mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: invullen.
1: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Carola. Love and love. Heerlijk nummertje voor deze zondag om daarmee te beginnen. Het is vandaag 26 juli 2026. 4 minuten over 9. En als ik naar het weer buiten kijk, probeert de zon door te komen. Lekkere muziek in dit uur.

Een heerlijk nummertje van Pink. En ja, we hebben natuurlijk veel meer muziek. En we gaan de show dadelijk wel weer een klein beetje opvoeren. Maar we houden het nog een klein beetje rustig. Celine Dion. Just think twice. Denk twee keer heel goed na wat je vandaag gaat doen.

Muziek uit de film van The Godfather. Speak Softly Love van Annie Williams. Maar wie anders? We gaan lekker door met een nummertje uit ons dagelijkse hitlijstje. Hier is Gracie Abrams.

Nancy Sinatra. How does the get you, darling? Wat een heerlijk nummer. Na al die schoentjes die stonden te dansen. Doris en de Pins. Die horen er natuurlijk ook bij hierbij.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten vertraging voor de grens.

Maxi Breeze. Ah, wat een lekker nummertje. Het is bijna 5 minuutjes over 9:30 alweer. Gaat die tijd nog snel. Michael Bublé. Haven't met you yet.

Enrique Iglesias en Jean-Paul en nog veel anderen, zeg ik altijd mij. Maar het is wel een heel gezellig nummer, denk ik. Tony Weil, Out of Reach. En mocht je een verzoeknummer hebben, dan kan je hem altijd via de bekende wegen aanvragen. En dat kan ook via de site, hoor. Druk maar gewoon op het knopje contact.

Estonians van Barbra Streisand. Bracht op ons 8 minuutjes voor 10. Nou, lekker door met een nieuw nummertje van Bruno Mars. Hier is All My Soul. En voor de late afstemmers. Ja, na 10 is natuurlijk Otto erbij. En gaan we weer lekker er tegenaan met

All My Soul. Bruno Mars met drie nummers in onze top 40. En ja, nummertje 4 komt eraan hoor mensen. Die komt de tipperaden binnen als het goed is over 2 weken. De laatste tot aan de klokken van 10 uur wordt deze. Torn van Natalie.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de stuin van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.

0: Goedemorgen, kopje koffie?
1: Nou, dat is geen gek idee.
2: Nou, die hebben we net op en dank daarvoor. En Rinus, jij ook bedankt voor het voorgaande uur.
1: Ja, lekker was het, hè?
2: Ja, dat was wel lekker gezellig weer. Ja, ik een beetje voor zitten kletsen. En ja, je weet hoe dat gaat. Ja, trouwens, we zijn er weer en we gaan weer een leuk en gezellige boel van maken. Ja, mocht je wat te melden hebben, meld het ons en wij vermelden het u. En u weet via welke sociale media u ons allemaal kan bereiken.
1: Ja, ja, ja, dat weet ik zeker, ja. En ja, het was gisteren weer een puinhoop, hè, met dat zomerkwam.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Er moesten weer een paar met een wapen rondlopen daar zo. Waarvoor weten ze zelf ook niet.
2: Nee.
1: Want ja, het is een gezelligheidsfeest en geen schietschijf. Maar ja, goed. Ik zou zeggen, gooit ze er allemaal uit. En,
2: ze zijn gelukkig op tijd onderschept.
1: Ja. Nou ja, ik zou zeggen, gooit ze er allemaal uit en gooit die grenzen dicht hier in Nederland. Dan zijn we van de gouden hoer af. Het is echt jammer, want het is...
2: Het kan zo mooi wezen.
1: Ja, ik ben al 20 jaar een beetje fan van dat zomercarnaval. Maar als ik dan ook nog eens een keertje die ellende allemaal krijg.
2: Ik heb één leuk bericht te melden.
1: Oh, nou doe mij.
2: De gemeente die gaat de komende maanden een beslissing nemen over terugkeer van de dansparade in Rotterdam.
1: Oh, nou ja, goed. Ik denk zo, het muziekje maar weer even opsluiten.
2: Ja, dus nee, maar dat is kort een mededeling.
1: Ja, nou ja, dat is toch...
2: En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren.
1: Ja, nou ja, dan zullen ze ook weer mensen als schietschijf gaan gebruiken.
2: Ja, maar dat heb je overal tegenwoordig bij evenementen. Dat er een paar van die figuren tussen lopen.
1: Ik vind gewoon grenzen dicht en gooit ze er allemaal uit. Of wil jij niet?
2: Ja.
1: Het is, ik weet niet...
2: Helaas, het is treurig, maar het is nou eenmaal zover.
1: Ja, ik vind het heel treurig.
2: Maar ja, laten we maar lekker en gezellig naar de muziek gaan. Dat lijkt me een veel beter plan.
1: Oh ja, natuurlijk. Dat gaan we zeker doen. Ik had nog wat tijd mijn vorige lijstje natuurlijk. En ik denk, ja, wat zal ik daarmee doen? Zal ik die nog draaien of zal ik ze gewoon aan de kant gooien? En gewoon...
2: Nee, gewoon meedraaien. Het is toch goede muziek wat er stond in dat lijstje?
1: Oh ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we naar de negende. Ja, ik ben er al mee begonnen natuurlijk met het eerste nummertje. Maar dit nummertje stond ook in mijn lijstje. Nou, is een lekker nummer. Een ouwtje. Norma Jean wants to be a movie star.

0: nou kan niet meer zeggen dan dat het een heel gezellig nummer is.
1: Nou, dat is zeker een gezellig nummertje. Lekker vrolijk en vlot. Ja. Niet te druk, niet te stil, maar gewoon lekker.
0: Ja, het is 12 minuutjes over 10. Dus,
1: en we hebben iets uit 1979 gevonden. Albert West en The Memory of Life.
0: Oh ja, dat is ook gezellig.
1: Dat weten we. Daarom doen we dat ook voor iedereen die luistert.
0: Nou, oké, luister lekker gezellig mee. De bekende wegen, knopje, contact en je kan een verzoekplaat aanvragen bij ons.

0: Ho, ho, die Albert West.
1: Ja, The Memory of Life. Een heerlijk nummertje trouwens.
0: Ja, nou ja.
1: En goed, het is een beetje bewolkt in Rotterdam. Ik zou voor zekerheid het parapluutje nemen, want er is kans op een buitje.
0: Een buitje of een regenbui?
1: Een buitje, een klein buitje.
0: Een klein buitje, nou.
1: Ja, voor de zomerliefhebbers, vanaf dinsdag gaat de zomer weer helemaal los.
0: Ah, dan komt de zon weer terug en dan wordt het weer rond de 30 graden. Ja, ik weet het, ik heb het gezien, ja. Dus dan moet je toch je paraplu meenemen voor de zon.
1: Ja, voor de zekerheid.
0: Voor de zon weg te houden.
1: Ja, voor als je een beetje kort geknipt bent zoals ik, dan kan je last hebben van de zon.
0: Ja, nou ja, goed. Nou, kijk eens, Otto, ik ga een berichtje van Henk. Henk, ja, een goeiemorgen natuurlijk. Nou ja, goed. We gaan lekker door met muziek, want ja, ik heb een aantal van die mooie nummertjes. Onder andere deze. De Team vom Chef. Die kunnen we allemaal natuurlijk uit die film. Maar dit keer is de muziek van Isaac Hayes. En ik druk er nadrukkelijk op. Ga gewoon even een verzoekplaatje over aan. Dat is gezellig en... Doe lekker mee.
1: Doe lekker mee
0: met onze show.

0: Zo, nou dat was hem weer, Otto.
1: Nou, zeker. Een lekker plaatje.
0: De Team from Shaft van Isaac Hayes.
1: Ja, ik moet toch even wat zeggen, Henk.
0: Oh. Ja, nou, dat mag wel.
1: Henk, dat de verandering er is in de programmering, dat ik om 10:00 begint, dat is de reden omdat ik voor 9:00 geen openbaar vervoer heb in Rotterdam. Dat is dus de reden.
0: Voor 8:30, toch?
1: Voor 8:30, nee. Ja, dan haal ik het niet met de tijd.
0: Nee, ja, Otto die komt tegenwoordig met het openbaar vervoer hierheen.
1: Ja.
0: Ja, en je kan ook een fiets kopen, Otto.
1: Nou, ja, en dan de Erasmusrug 2 keer op en af fietsen.
0: Ja, neem je toch ook een fatbike?
1: Ja. Nou, is niks voor mij, die dingen.
0: Nee, is voor mij ook niet, hoor.
1: We gaan naar de jaren 90. Ja. Dat doen we met de Pet Shop Boys en dat heerlijke nummertje Go West.
0: Nou, ik hoor de zon tegen geluid al. Als ik aan mij leg, zit ik op het strand.
1: Daarom ook Go West, vanaf Rotterdam gerekend.
0: Ja. Ja, maar ik ga altijd naar de zuiden.
1: Nou, ja, dat kan ook.
0: Ik ga altijd die kant. Maar ja, goed, maakt niet uit.
1: Als je er maar komt.
0: Ja. 8 minuutjes voor 11:30, 8 minuten verwijderd voor die mooie top 4 van Henk. En er zitten weer hele mooie plaatjes tussen. Het is wel zijn persoonlijke top 3, hè? Dus niet dat wij hem uitzoeken, hoor.

0: dan zit je zo Facebook te kijken en dan zie je al die filmpjes van het zomercarnaval. En allemaal foto's, dat is toch wel leuk. Ja. Wel heel erg kleurrijk. Geel en blauw zag ik.
1: Inderdaad.
0: Ja,
1: ja, het is wel een kleurrijk festival, dat moet ik ze aangeven.
0: Ja.
1: Ja, nog eentje te gaan, hè, en dan is het tijd voor ome Henk. En dan gaat hij het weer een paar minuten overnemen van ons.
0: Ja, bijna een kwartier. Ja. Ja, goed, dat maakt niet uit. Eerst eventjes deze, Otto van A.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: He, want ja, die hoort er natuurlijk ook bij dat nummer. Take on me. Ja, nou ja, goed. Ik zeg er verder niks meer over.

0: Take on me van... Aha. Nee, ik lach je niet uit. Nee, ja, de mensen denken altijd dat ik zeg aha, dat het gelijk...
1: Ja, dat het tegen hun bedoeld is, maar ja, dat is niet zo.
0: Nee, we lachen niemand uit. Hé, hey, we gaan eens even kijken wat die mooie top 4 van Henk inhoudt.
1: Ja, oom Henk, ga je gang.
2: Zondagochtend rond 9:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: Scatman John. En de Scatman. Ja, daarvoor hadden we natuurlijk Creedence Clearwater Revival en de Bad Moon Rising. En even kijken, daarvoor hadden we de Talking Heads met Once in a Lifetime. En als beginneling een heerlijk lekker rustig nummertje van Otis Vance en Backdoor. Nou, heerlijke muziek was het weer, Otto.
1: Ja, dat waren ze weer van Oom Henk. En trouwens, als u nu naar buiten kijkt in Rotterdam, we zien iets wat we wekenlang niet gezien hebben.
0: Regen.
1: Regen, ja. En bij Oom Henk is het bewolkt, maar wel warm, dus.
0: Ja, nou ja, het is hier ook niet koud.
1: Nee, het is niet koud, het regent. Het is wel een klein wondertje voor de laatste tijd.
0: Nou, mag ook wel wat gras, wordt helemaal bruin.
1: Ja, natuurlijk. En dus, dat beetje regen wat er vandaag gaat vallen is bij lange na niet genoeg. Want er komt weer een warme periode aan. En volgens de laatste berichten kunt die wel eens langdurig aan gaan houden.
0: Hoe kan zo'n zaadje nou opnieuw gaan groeien? Dat snap ik eigenlijk helemaal niet. Als het dood is, komt er gewoon weer een nieuw sprietje uit.
1: Ja, maar toch. Ja. Zaad kan tientallen jaren verborgen blijven en dan toch uitkomen.
0: Oh, nou ja, goed. Dan denk ik dat ze het heel diep gedouwd hebben onder de grond.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, dat maakt niet uit. We gaan lekker door met muziek.
1: Ik zit even te twijfelen welke ik ga... Oh, ik weet al welke ik ga draaien.
0: Ja.
1: Barry Manilow met Copacabana at the Copa.
0: At the Copa.
1: At the Copa, ja, die is het inderdaad.
0: Ja, nou ja, die gaan we dan... Die is het. Ja. Nou, dan gaan we die toch even lekker draaien. Hoor eens even.
1: Lekker gezellig en lekker vlot muziek en toch vrolijkheid bij deze regen.
0: Ja, het is te vrolijk voor dit weer eigenlijk. Maar ja, goed, het is nog warm, dus het kan nog. En in andere landen is het natuurlijk kokend heet. Ik weet wel, twee van de kinderen van mij die zijn naar Zwitserland en daar is het rond de 35.

0: Nou, de tijd is gelijk goed aangevuld, hè?
1: Ja, maar zeker.
0: Ja, we draaien het nummertje van Perry Melino, maar dan op de andere uitvoering.
1: Ja.
0: Hij duurde een beetje te lang, maar ja, goed, ja. Het maakt niet uit.
1: Het maar is het is nog... gezellig en daar dus, gaat het om.
0: Ja, het is ook maar eenmalig. Dus.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, ik heb er ook nog eentje. En dan heb jij er ook nog... Dan is het alweer tijd, joh. Diana Ross en The Supremes. The Reflections. Die draai ik even voor mijn collega Jode Graaf.
1: Oké. Okay.
0: Ja, hij zit wel bij Forever 49.
1: Ja.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Dat maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Ik heb het de vak geleerd van hem, dus dat maakt het uit.

0: Ja, dat was weer een lekker nummertje van... ja, ik weet dat hij van Motown is, zou, dus vandaar dat ik dat nummer ook draaide voor hem.
1: Ja, nou, dat is altijd... uit die klasse is het altijd goed. Ja. We hebben er nog eentje te gaan voor de klok van 11.

0: Ja.
1: En dan zijn we na 11 uur weer terug. Dat doen we met een gezellig Hollands vaantje. Double R. En zullen we maar weer.
2: Ha, nou, zo meteen hoor, in de 2 uur.
1: Dan zullen we maar weer.
2: Ja, dan gaan we weer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Lichtenhaard met het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom file voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.

0: Ja, en eigenlijk, dit soort muziek zijn we eigenlijk helemaal niet zo gewend.
1: Nee. That's just the way it is, van Phil Collins. Een iets andere stijl, inderdaad, wat zoals jij aangaf, van Phil Collins.
0: Ja, maar,
1: ja, maar het klinkt wel lekker, dus ik denk, ik zal deze ook een keertje draaien.
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Dat hoorden we niet zo vaak van Phil, dit.
0: Nou, dit nummer kom je wel regelmatig
1: tegen. Ja, misschien in de non-stop bij ons ergens, maar ja. Ja, nou, ik kan ook niet 24 uur per dag luisteren.
0: Nou, dat doe je toch bijna.
1: Nou,
0: nee, maar
1: ik ben ook wel eens op pad, hè.
0: Ja, dat is waar. Nou, we gaan een lekker nummertje draaien van Then Happy People. Die kunnen we natuurlijk allemaal van Kate Bush, hè.
1: Ja,
0: het is 7 minuutjes over 11 inmiddels geworden. En we gaan weer lekker nog 53 minuten door.

En zo is men het. Nou, ik heb hier dat lekkere nummertje van Kate Bush. Die ga ik nu eventjes lekker draaien, want ja, zou je af en toe wel. Zullen we het even doen? Nou, dan gaan we dat toch lekker doen. Haha, dat komt zo, hè. Oh, lekker. Welke bal? Ik zie niks. Oh, rollende bal.

0: Then Heavy People van Kate Bush.
1: Wat een lekker nummertje om mee te beginnen. En wees welkom in het tweede uur.
0: Volgens mij waren we al begonnen met een ander nummer, hoor.
1: Ja, maar
0: volgens mij ben je een beetje de waaier.
1: Nee, maar ik bedoel, dit is ook weer een lekker nummer.
0: Oh ja, nou natuurlijk. Jij had ook een...
1: Ja, ik heb wat gevonden. Jim Killstrap uit 1975. En dat heerlijke nummer, wat toen de tijd een grote hit was in die jaren.
0: Ja, nummer 1.
1: Swing Your Daddy.
0: Hij was nummer 1.
1: Ja,
0: ja dat
1: daarom,
0: weet
1: ook, daarom zeg ik het ook.
0: Ja.
1: En daarom draai ik hem ook, omdat hij zo mooi is. En ik vind het persoonlijk ook een heel mooi nummer.
0: Oké, nou ja, dan doen we dat toch gewoon. Ik ga er dadelijk ook één draaien. Ik weet zeker. Ja. Ook uit de jaren 70.

0: Oh, die dansende man.
1: Ja, zeker. Maar ik vond het een heerlijk nummer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zouden die vaders nou lekker meegedanst hebben op dit nummer? Swing Your Daddy.
0: Ik denk het wel, ja. Het was, was een nummer 1 hit, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, inderdaad.
0: Nou, weet je, want toen de tijd ook een nummer 1 hit was. Want ja, dat was deze.
1: Inderdaad.
0: Moments and What Now's.
1: Inderdaad.

0: Kijk, het waren natuurlijk in 1975 allebei in één hit.
1: Ja, zeker. En dat was toch ook een heerlijk nummer.
0: Ja, ik denk dat...
1: En ik heb hem toch aardig wat gedraaid in het verleden.
0: Oh ja, nee, ik...
1: In de goede oude tijd.
0: Bij ons was hij helemaal grijs gedraaid. Het singeltje was niet zwart meer, maar die was helemaal weggeblazen.
1: En trouwens, voor de voetballiefhebbers, Feyenoord speelt vanmiddag vanaf 2:00 de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rayo Vallecano uit Spanje. Dus,
0: in wat voor land gaat het gebeuren?
1: Hier zo in het Feyenoordstadion.
0: Jeetje, in die regen.
1: Dus,
0: in die regen gaan ze voetballen.
1: Nou, dat maakt er niet uit. Het is goed voor ze. Dan kan de haar niet in de war.
0: Nou, dat gaat toch niet, want de meesten zijn kaal.
1: En ze krijgen er dik betaald voor, dus...
0: Dan kan ik ook niet meedoen dan. Dan word ik ook dik betaald.
1: Ja, was maar waar. Dan...
0: Goed. We kunnen het altijd proberen.
1: Kochten we gelijk een aantal frequenties op hier in Nederland.
0: Nou, ik neem er maar 1 of 2.
1: Dat is zat. Als ze maar landelijk dekkend zijn.
0: Nou ja, goed, we nemen de toren van Radio Rijnmond over.
1: Ja.
0: Dus die is bijna landelijk.
1: Ja.
0: Maak het uit. We gaan
1: ik heb nog iets toepasselijk gedraaid. Dat past wel een beetje achter dit nummer.
0: Ja, weet ik.
1: Sophia Jors en Girly Girly.
0: Oh ja? Was dat de boven?
1: Ja, dat vind ik wel een beetje de achterpassen.
0: Ja, natuurlijk. Het is gezellig.
1: Dan behouden we het gezellig ook.
0: En we blijven gezellig. 19 minuten over 11.

0: Nou, dat laatste stukje ging niet volgen, Otto.
1: Nee.
0: Dat ging mij een beetje te snel.
1: Ja, voor mij ook. We zijn ook geen 18 meer, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Nee. Sophia Joyce, dat was een leuk dametje trouwens.
1: Ik zei zo over dat zomercarnaval gisteren. Ja. Het was toch weer een lust voor het oog van ons, voor ons mannen. Al die mooie dames die passeerden.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, gewoon een lust voor het oog.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Allemaal blote benen en zo. Natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, daar kijk ik al lang niet meer naar, joh.
1: Ja, nee. Nou, dat zeg je nou.
0: Waar moet ik er naar kijken, joh? Dat, ja, dat heb ik al zo vaak gezien.
1: Nou, al dat mooiste wat voorbij liep.
0: Ja,
1: dat wel... mag ik toch wel zeggen. Dat ja, mooie dames waren.
0: Ja, het waren
1: daar miszeggen we niks bij, joh.
0: Nee, je zegt, die misdraagt jij alleen maar een beetje.
1: Ja, sommigen wel, ja.
0: Ja, die kunnen er niet, die kunnen de ogen er niet van afhouden.
1: Nee, maar je hebt ook mensen die met twee glazen bier zetten, ze hadden de boer op de kop.
0: Ja, nee, laten we dat maar niet doen.
1: Nee, laat mij maar bij de muziek houden. Dat lijkt me veel gezelliger.
0: Ja, dat vind ik ook. En het is 5 minuten. Kijk, ja, nou ja, 7 minuutjes voor 11:30. Lekker nummertje van de Boys Town Gang. Ik ben nou echt op de disco tour, geloof ik.
1: Ja.
0: Just can't help believing.
1: Dat kan.
0: Ja, dat nummer dat is eigenlijk van een ander. Just can't help believing. Voor mij was dat Engelbert Humperdinck.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar was het nou die andere? Ik weet het eigenlijk niet. Zo eens even kijken.

0: Ja, ik zat te denken, maar dit is een nummer van Elvis Presley.
1: Ja, we zaten eventjes mis, hè?
0: Ik zat er even naast, ja.
1: Ja, nou, dat kan toch gebeuren, hè? Vergissing is menselijk.
0: Ja, het was wel allemaal in hetzelfde jaar natuurlijk, hè? Die
1: ja, 60, zeker.
0: 70. Ja, niet dit nummer, hoor, maar die nummers van Elvis en... Ja. Hoe heette die andere? Engelbert. Ja. Nou ja, goed. Maakt allemaal niet uit. Het is gewoon heerlijke muziek en ja.
1: Dat is het ook en daar doen we het ook voor.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan lekker door.
1: Ja, ik heb Jam & Jackson gevonden met Do What You Do.
0: Nou, lekker slapen. Do What You Do. Lekker slapen. Slapie doen.
1: Ja.

0: When the Rain Begins to Fall, die hadden we beter kunnen draaien.
1: Ja, maar deze vind ik ook heerlijk om naar te luisteren.
0: Oh ja, nee, dat zei ik ook niet, maar dat is een nummertje samen met die Piazza Dora, weet je.
1: En en voor ons ouderen, voor de oudere mensen wordt het er niet makkelijker op in januari.
0: Nee.
1: Openbaar vervoer gratis gaat eraf en dan gaan ze het wel voor kinderen doen.
0: Ja, voor kinderen, voor die vluchtelingen, denk ik. Die
1: mogen nee, maar ik bedoel, maar waar zijn ze mee bezig? Nou, ze kunnen zeggen wat ze willen. Ja. Maar had Abu Talib er maar blijven zitten. Dat had veel beter geweest voor ons.
0: Ja, Abu Talib.
1: Dat vond ik een klasse burgemeester.
0: Ja.
1: Want dat was er eentje die het right to the point gewoon op zijn nummer en gewoon het benoemde hoe het was, het probleem. Ja. En tegenwoordig wordt het weer achter de linkse schermen gehouden.
0: Nou ja. Die wie er nou zit, die mag van mij gelijk op zo de mieteren. Laat ik het daar even houden. Ik vind het helemaal een goede
1: idee. Laat ze maar lekker naar Den Haag gaan weer.
0: Laat ze maar gaan waar ze vandaan komen.
1: Naar Den Haag.
0: Oké, prima. Een stukje hier vandaan. Steel Kiss from a Rose. En dit vind ik een nummer, dat vind ik wel passend in de show. Ja, Kiss from a Rose. Lekker joh.

0: Ja.
1: Nou, zeker.
0: Seal. Kiss from a Rose. Ik wist niet dat bloemen ook konden zoenen.
1: Nee, dat
0: nee, ja, dat ja, dat kennen.
1: Met tegenwoordig schijnt het allemaal te kunnen.
0: Nou ja, het is een.
1: En toen de tijd ook al.
0: Ja, natuurlijk. Hé, hey, maar jij hebt wel twee leuke nummers uitgezocht.
1: Ja, ik heb Johnny.
0: Ja, ga
1: ik denk dan. Dat ik Johnny Nash als eerste ga nemen.
0: Hé, hey, maar er staat op in de lijst, er staat nummer 4. Maar volgens mij was dit echt een nummer 1 hier, hoor.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Sinds dat het bij Q Radio is, hebben ze een hele top 40 aangepast. Ik weet niet waarom. Ja. Ja, ik vind het in ieder geval een beetje raar. Want,
1: ja, soms kloppen de gegevens zelfs niet. En dan kijk je in de pop en ze lopen niet in, dan staat weer heel anders.
0: Ja, want er staat op de hoes ook nummer 1.
1: Ja.
0: Dus ja, dan denk ik bij mij.
1: Ja, dan denk ik ook, wat is nou het juiste?
0: Ja, niet nummer 4, denk ik.
1: Nee.
0: Zullen we maar gewoon draaien?
1: Ja, we gaan Johnny Nash draaien. Tears on my pillow.
0: Dat is wel een lekker nummer.
1: Dat weten we.

0: Ja, het is eigenlijk geliefde, een nummertje, of zo?
1: Ja, dat weet ik.
0: Eigenlijk een nummertje van geliefde.
1: Nou, maar ik vind het ook zelf persoonlijk leuke muziek, dit. Dus ja, en je mag best wel eens wat persoonlijks voor je eigen draaien.
0: Oh, ja.
1: Maar 99,9% doe ik het voor jullie aan de andere kant.
0: Ja, nee, dat zou ik wel doen, ja. Want anders ja. Dan worden de mensen natuurlijk boos. Hey, hij zit
1: ja, daar, nee, alleen maar zitten, de muziek te draaien. We zitten niet voor onszelf.
0: Nee, nou
1: hoor. Kijk, en wij zijn alle twee muziekliefhebbers. En dat zijn ze al van halverwege de 70 jaar, hè. Ik natuurlijk ja. Nog iets langer.
0: Ja, nou ja. Hallo, ik was ook al vroeg bezig hoor, in de jaren 70. Ja. Begin jaren 70 was ik
1: ja,
0: al een
1: ja, ja. Nee, maar je snapt wat ik bedoel qua leeftijdsverschil. Dus.
0: Ja, nou ja, goed. In 1974 begon ik echt mijn eigen aandacht te ja. Richten op muziek. Dus, maar ja, toen was ook voor Radio Veronica, de NBM ja. En Noordzee.
1: Ja.
0: Al die andere piratenschepen.
1: Radio Noordzee, Radio Caroline.
0: Heb je ook nog? Ja, Caroline hadden we ook nog, ja.
1: Ja. Nou, en trouwens, naar Caroline kan je nog luisteren hoor. Al is het via de middengolf en korte golf.
0: Ja, maar ja, er zit er niet meer zee natuurlijk.
1: Nee, inderdaad. Nee, er zit er nou legaal vanaf Engeland.
0: Ja, daarom. Dus ja, dat is ook niet meer zo gezellig als
1: nee.
0: Nou, maar lekker naar Gazebo gaan luisteren. I like champagne. Nou, dat gaan we zeker doen. Ja. En dat allemaal op 13 minuutjes over 11:30. En als ik naar buiten kijk, dan ga ik een beetje huilen. Want ik vind het geen mooi weer. Maar ja, goed. Het hoort er een beetje bij. Hè? De plantjes en de bomen moeten buiten ook een klein beetje water hebben natuurlijk. En de grasmatten zijn bruin.

0: Ja, zo waren de velen van dit nummer van Gazebo. Ja. Die lijken een beetje allemaal een beetje op dat...
1: Ja, maar het is gewoon een gezellig nummer.
0: Ja, maar dat, waar ik dat... kijk, we hebben natuurlijk allemaal van die dingetjes staan. En ja, er staat allemaal gevarieerde muziek in. En ja, daar valt dit nummer toevallig ook op.
1: Nou, zeker.
0: Dus ja. Nou ja, goed. Jij hebt een heel ander nummer, hè?
1: Ja, zeker. Lekker gaan met die banaan.
0: Heel erg zou ik zeggen.
1: Culture Beat en Mr. Vane.
0: Nou, jij gaat toch naar de house?
1: Ja, nou, mag toch?
0: Ja, een beetje house, natuurlijk.
1: Tuurlijk, hoort erbij bij ons, dat weet je toch?
0: Ik draai ook wel eens een beetje trends, hoor.
1: Dat weet ik.
0: Niet uit. Het hoort er ook tussen.
1: We luisteren ook altijd naar je.
0: Oh. Dat moet je niet doen, joh.
1: Jawel.
0: Oh.
1: Is toch gezellig?
0: Jawel. Nou ja, oké, Mr. Vane.

0: I'm Mr. Veen.
1: Ik blijf genieten van dit nummer.
0: Ja, nou ja, het is een lekker nummertje. Dat wil ik je wel meegeven op een blaadje.
1: Ja, zeker.
0: Het is alleen, het is alweer bijna middag, dus het kan best wel een keertje ertussendoor.
1: Ja, nou, dat hoort erbij.
0: Nou, maar ik ga het ietsjes rustig doen. Met dit nummer van Johnny Taylor. Ja, mensen, ik hou nou eenmaal van dit soort muziek. Ja, daar ken ik ook helemaal niks aan doen natuurlijk. Hier is Disco Lady. Ja, Disco Lady. Ja. Eigenlijk moet deze helemaal niet draaien. Maar ja, goed. Er zit niks anders op. Ik mag mijn plaatjes ook wel eens een keertje
1: aanpassen. Ja.
0: Ja, ik vind dit nummer gewoon heel
1: erg. Zo heet het ook gewoon.
0: Ja, daarom.
1: Maar het is ook een heerlijk nummer.

0: Johnny Taylor en de Disco Lady. Oh, ik dacht dat je last had.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Het is weer tijd, Otto.
1: Ja, we moeten weer afscheid nemen. Helaas. Maakt niet uit. Er komt nog tal van collega's met ook hele mooie muziek. En de rest van de week ook. Wat mij betreft, ik zou zeggen tot volgende week een zondag. Weer om 10:00, dan ben ik weer present.
0: Ja.
1: En veel plezier met de overige DJ's en de komende dagen.
0: Ah, maar dat zal best wel lukken, hoor. We hebben hierna natuurlijk na ons programma komt Ruazaro. Hij is niet live vandaag, dus ik weet ook helemaal niks, want de webcam die deed het niet vandaag.
1: Maar de deuren van het museum staan al open, heb ik gehoord.
0: Ja, nee, die staan elke week open. Dat maakt niet uit of dat, die, nou wel, dat ik er nou wel of niet zie hier. Zeg maar. Die is er altijd.

0: We hebben nog één laatste plaatje, Otto.
1: Ja, en dat is Salt and Pepper.
0: En? Push It?
1: Push It.
0: Push It. Nou, mij hoor je morgen weer tussen 10 en 11. Oh nee, 10 en 12. Ja, vergis mij altijd. Normaal zit ik maar een uurtje, maar maandag, woensdag en vrijdag zit ik 2 uur. Misschien moet ik daar ook eens een keertje mee gaan stoppen, hoor. Een soort van de neerradio. Hey, tot morgen.

0: is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jette dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jette heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. De A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
4: Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. 2 slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Dit is Roland Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden.
0: Radio Amerika.
1: Dit was het
0: met
1: Radio
0: de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan maar een paar files in het land. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost duurt er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier vertraging. En tot slot wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je een kwartier vertraging.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

en futuristische The First, The Last Eternity. En de single verscheen in 1994 op het album Welcome Tomorrow. En werd begin 1950 een gigantische club- en radiohit. En de plaat stormde zowel de Nederlandse als de andere hitparades in Europa binnen. In Nederland was het moeiteloos de top 10. Ik zeg welkom bij de show. Pop Magazine is er weer voor jou, want we zijn er weer tot een uurtje of twee met twee verjaardagen, een cover top 3. Hebben we nog meer? Nou, heel veel muziek, denk ik zo. Mijn naam is Van Els, neem je mee. Ik zeg, laten we maar heel snel gaan naar Procol Harum en The Wider Shade of Pale. We zijn begonnen.

single verscheen in het najaar van 1990 en groeide in korte tijd uit tot een reusachtige hit. De plaat behaalde in Nederland de top 10 in de top 40 en werd een van de bepalende platen van de Madchester muziekgolf toen de tijd. De Britse indie rockband The Form en All Together Now. Dan gaan we naar Codley & Creed en die heeft het over Cry.

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier.
1: Met René van Elst.
2: Mick Jagger viert vandaag zijn 83ste verjaardag. De legendarische zanger en frontman van de Rolling Stones behoort al ruim 60 jaar tot de absolute wereldtop van de rockmuziek. De Rolling Stones scoorden wereldwijd talloze klassiekers. Nummers als I Can Get No Satisfaction, Painted Black, Angie en Start Me Up behoren tot de bekendste rocksongs ooit en worden nog altijd heel veel gedraaid. En ook op 83-jarige leeftijd blijft hij actief. Op 10 juli jongsleden bracht de Rolling Stones een nieuwe studioalbum Foreign Tongues. De opvolger van de succesvolle Hackney Diamonds uit 2023. Het album kwam direct binnen op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En evenaarde daarmee het record van de Beatles met 15 nummer 1 albums. En in 2003 werd Jagger geridderd voor zijn verdiensten voor de muziek. Met zijn indrukwekkende carrière die inmiddels meer dan 6 decennia beslaat, blijft hij natuurlijk een inspiratiebron voor generatie muzikanten en een van de grootste iconen natuurlijk uit de geschiedenis van de rock and roll. Een heel uitgebreid artikel van Mick Jagger, dat vind je natuurlijk op www.popmagazine.nl.

0: Spraakwater, jawel. Hij schreef dat nummer vol iconische woordspeling op zijn zolderkamer. Daar hebben we het over. Peter Kops. In Oosterhout kende de bekende saxofonist Sample in dat nummer. Is afkomstig van de bekende kinderprogramma De Fabeltjeskrant. Ja, meneer de ouders, hè. En dat gebruik van die oer-Hollandse sample gaf de plaat een unieke, sympathieke twist. Die iedereen meteen herkende en meezong. Spraakwater.
1: Radio Amerika. Gouwe.
0: Ja, en dat is er eentje van Barry White. I'm gonna love you just a little bit more, baby.
2: Feels so good.

0: Rocky Cohn, Lenny Gravitz met die onverwoestbare funky Always on the Run. Dat singeltje verscheen in het voorjaar van 91 als eerste track van zijn succesvolle album Mama Said. En dat werd een grote doorbraak voor hem in Europa en behaalde een mooie plek in de top 10 van de Nederlandse top 40. Dan gaan we nu even luisteren naar het Volendamse trio, de 3J's, met een prachtige meeslepende ballad, Hou van mij.
1: De beste platen hoor je altijd hier, bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Miller verscheen begin 2011 op haar iconisch en veelbekroonde succesalbum 21, Turning Tables van Adele. En ze schreef het nummer samen met de Amerikaanse muzikant Ryan Tedder, de voorman van One Republic. En de inspiratie ontstond vlak na de emotionele ruzie met haar ex-vriend in een Chinees restaurant in Londen. Ze stormde in tranen het restaurant uit en riep tegen Tedder dat haar ex constant de tafels liet draaien. Turning tables dus. En Tedder vond de uitdrukking zo poëtisch, treffend, dat hij diezelfde middag nog achter de piano kroop om samen met Adele de basis van het nummer op te nemen.

Jasper Pioneer Deodato met die strakke synthesized boogie track Are You For Real? Maar we gaan richting de klok van 3 uur. Dat doen we met Supertramp en Goodbye Stranger.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het 2e uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Dit is de cover top 3 uit het jaar 1974 met René van Elst.
6: Sommige nummers blijven overeind omdat ze simpelweg vrolijk eigenlijk herkenbaar zijn. Your 16 is zo'n liedje dat begon als een rock'n'roll hit uit 1960 en kreeg ruim 10 jaar later een nieuw leven. Het nummer werd geschreven door Robert en Richard Sherman, dat later bekend werd door hun muziek voor de Disney-films. En Joni Burnett maakte er een eerste grote hit van, met speelse rockabilly-versie vol energie en charme. De tekst over de eerste liefde past perfect bij de tienercultuur van begin jaren 60. En in 1973 nam Ringo Starr het nummer opnieuw op voor zijn soloalbum Ringo. Met producer Richard Perry veranderde hij de eenvoudige rockabilly-geluid in een kleurrijke popproductie. Ook enkele muzikale vrienden werkten mee. Harry Nilsson verzorgde de achtergrondzang en Paul McCartney leverde de bijzondere kazoo-achtige bijdrage. Ringo's versie klonk groter en feestelijk dan het origineel en werd een internationale hit. In Amerika bereikte de single zelfs de eerste plaats en in Nederland kwam hij tot nummer 8 in de top 40. En toch begon het succes bij de charmante eerste uitvoering van Joni Burnett. Your 16 uit 1960.
2: Nummer 3.

0: Joni Burnett was dit. Goed, we gaan even halverwege de jaren 50, want toen veranderde de muziekwereld voorgoed. Rock'n'roll werd het geluid van een nieuwe generatie. En Roll Over Beethoven van Chuck Berry werd een van de grote symbolen van die revolutie. Chuck Berry schreef het nummer in 1956. En volgens het verhaal kreeg hij het idee doordat hij thuis moest wachten tot zijn zus klaar was met de klassieke pianomuziek. Daarna kon hij eindelijk zijn eigen muziek spelen. Dit in tegenstelling tussen klassiek en rock werd het de basis van het nummer. Met een beroemde regel, Roll Over Beethoven en Tell Tchaikovsky the News, maakt Berry duidelijk dat de gitaar en de rock'n'roll een plek hadden veroverd. De herkenbare gitaarriff werd een voorbeeld voor vele muzikanten. En in 1973, jawel, gaf Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynne het nummer een compleet nieuwe draai. ILO combineerde de rock van Chuck Berry met het delen uit Beethoven 5e symfonie. Het resultaat was een groot bombastisch nummer waarin klassieke muziek en rock elkaar juist versterkten. De versie van ILO werd internationaal succes en bereikte ook de Nederlandse top 40. Maar de basis natuurlijk bleef de originele klassieker van Chuck Berry, Roll Over Beethoven uit 1956.
1: Nummer 2.

0: Lacrimono, jawel. We gaan naar begin jaren 60. Toen ontstond er een bijzonder genre in de popmuziek. De Teenage Tragedy Song. Liedjes waarin jonge geliefden door een noodlot uit elkaar werden gerukt. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Tell Lara I Love Her. Het nummer werd in 1960 geschreven door Jeff Barry en Ben Reilly en opgenomen door Ray Peterson. Het vertelt het verhaal van Tommy, die wil trouwen met Laura, maar geen geld heeft voor een trouwring. Daarom doet hij mee aan een gevaarlijke stockcar race om de hoofdprijs te winnen. En tijdens de race slaat het noodlot toe en zijn laatste woorden zijn: Tell Laura I love her. De dramatische tekst en de zo bijzondere geluidseffecten maakten veel indruk. In Amerika werd het een grote hit, ook door de Britse controverse, waar de BBC het nummer afhankelijk te somber vond, zorgde voor extra aandacht. Want in 1973 bracht Albert West zijn eigen versie uit. Hij maakte het nummer zachter en melodieuzer, met een typische jaren 70 geluid. Zijn warme stem zorgde voor een nieuwe hit en de single bereikte de 8e plaats in de Nederlandse top 40. Maar het verhaal begon natuurlijk allemaal bij Ray Peterson. Tell Laura I Love Her uit
1: 1960, nummer 1.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Elke zondag hier op Radio Lelystad. En zo heb je ook weer wat geleerd.
1: Dit was de cover top 3.
2: Vroeg in de morgen,
3: in de middag
2: of 's avonds laat.
3: Radio Amerika.

Dat waren de Eagles met die prachtige tijdloze country rock ballad Take It To The Limit. Jawel. Dat was trouwens de allereerste Eagle nummer dat meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. En waarop Glenn Frey en Don Henley, maar bassist Randy Meisner de leadzang voor zijn rekening nam. Dan gaan we nu even luisteren naar meesterproducer Arthur Baker en de soulagender Al Green met een hartverwarmende en meeslepende The Message Is Love.

single verscheen in het najaar van 1973 en betekende de grote Europese doorbraak voor het meidentrio The Three Degrees en Dirty Old Man en stond zeker in de top 40 op nummer 1. Even wat anders, we gaan luisteren naar de Amerikaanse rocker John Cougar Mellencamp met een onvergetelijke klassieker Jack and Diane.

een heerlijke plaat is het toch. Ik heb Melmama gedraaid, ook het laatste wat er eigenlijk officieel bij hoort, maar nooit op de radio wordt uitgezonden. Goed, was de fantastische Keltische popklassieker Come On Eileen van Dexy Midnight Runners. En dat singeltje werd uitgebracht in de zomer van 82 en groeide uit tot een van de allergrootste wereldhits van de jaren 80. Ik was hem bijna vergeten. De verjaardag van Roger Taylor, die vandaag 77 jaar is geworden. Als drummer, zanger en songwriter van Queen speelde hij een sleutelrol in de wereldwijde succes van de legendarische band. Na zijn krachtige drukwerk schreef hij hits als Radio Gaga, A Kind of Magic en Breakthrough. En leverde hij een belangrijke bijdrage aan de karakteristieke samenzang van Queen. Met zijn blijvende inzet voor zowel solo-carrière als Queen blijft hij natuurlijk het icoon binnen de rockmuziek. Radio Gaga.

Dat was de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, met die meeslepende live-uitvoering I Just Can't Help Believing. En de single werd uitgebracht in het najaar van 71 en was afkomstig van het vermaande live-album That's the Way It Is. En werd een enorme internationale hit dat zowel in de Nederlandse top 40 als overal op de wereld heel makkelijk de top 5 binnenstormde. Zo, hè, eens even kijken. Dit is Cher.

weten dat je luistert. Ik knal in ieder geval zo dadelijk eruit met Gloria D. Brown en The More They Knock. Oké, ik zeg, maak er nog een mooie zondag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

Toen was het alweer weekend. Je hoorde David Guetta bij de laatste aflevering van juli. Met straks muziek van Afrojack en Lucas en Steve. Muziek van Rolf Sanchez, Rondi en nog hele vele andere. Oh ja, het belangrijkste.

0: En dat was George Michael. Eigenlijk afkondiging hoeft niet, maar doe het toch maar. Er is nieuwe muziek van Beck, BBDD, Babadaroo. En er is muziek van Afrojack.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohammed K.

Het was de week dat twee trams tegen elkaar opbotsten. De ene stond stil en de andere kwam eraan in Rotterdam, de Erasmusbrug. Maar er was ook leuk nieuws. Ja, Carole Schouten ging het eindelijk doen, ook al heeft ze hoogtevrees. Ze ging upzeilen van boven naar beneden. Jette had er moeten zijn, want hij wilde dat ook doen, had ik toegezegd. Alleen, ze zeiden ja, hij heeft het nogal druk. Ja, had ik niet moeten beloven. Dus mijn vraag is, gaat hij dat dan nog inhalen op een ander tijdstip? Dan is er muziek van David Kushner, Bella Key en Carly Rae Jepsen. Hitler. 2.0

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kunenberg een kwartier extra reistijd.

0: Kalis. Twee hits had ze. Er is muziek van Fresco Beyoncé. En er is muziek van Blanks. Maar de grote successen voor Blanks blijven in Nederland helaas wel uit.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Wat is mijn waarde? Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Ik wil geen miljoen hebben, of veel poen hebben, maar

0: alles maak je weer in orde. Puur omdat je bent. Bent wie je bent. Hier waar je bent. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energieën die je brengt. Maken mij weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia.
1: Ik wil. Fresh Tune. En single nummer 2 voor hem. 14 februari is de dag van de 14e juillet. En het was ook de week van de bosbranden in de Route Soleil. Dat is de route die heel veel mensen nemen als ze op vakantie gaan.

0: maar bosbranden en Catharsis Julien. Maar natuurlijk is er voor de fans ook de Tour de France. Er is muziek van Future, Vrouwtje en Green Day. En Green Day had een succesje in de jaren 90 en daarna was het afgelopen in Nederland.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: begin is op zijn einde. Er is nog muziek uit Frankrijk. Hugo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batadorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur.

0: Je hoort de Take That zometeen. Muziek van Itch, Ring My Bell. Het origineel komt uit de jaren 70. Het is overigens de tweede keer dat het sampletje van Ring My Bell gebruikt wordt. En er is muziek van Joel Curry en David Guetta. Het is overigens ook het weekend van Tomorrowland en de Zwarte Cross.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: En als het dan Spekman ligt, dan komen er in september nieuwe stakingen op het spoor en op andere plaatsen. Wanneer die stakingen gaat beginnen, dat vertelt niet, maar dat ze eraan komen, dat staat vast. Muziek van Sienna Sparrow uit Frankrijk, Jeans, voormalig Madrid Jeans. Maar Emma Heesters is er ook.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Zometeen muziek van Jonah Fraser, Marcel Kapteijn en uit Noorwegen. Keigo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoel, Mohammed K.

0: Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: En zometeen muziek van Nathan Smith, Queens of the Stone Age. En er is ook nieuwe muziek van Medusa. Vorig jaar zeer succesvol. En dit liedje overigens kwam uit de jaren 90.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Nou, dan gaan we vanavond kijken of hij daar te vinden is in die bar. De Belgische prinses Eleanor gaat in Utrecht studeren. Nou, veel plezier. Hopelijk vindt ze het een leuke stad. En er is muziek van Ronnie Flex, Remme en Thomas Gray. Hitler. 2.0.

0: aanstaande zondag. Dan is het de hoogste tijd voor de Johan Cruijffschaal. En dat is eigenlijk de opening van het Eredivisie seizoen. Straks muziek van Sophie and the Giants. Maar nu eerst Sophie Tucker.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden.

0: redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn drie kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam één persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van de vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

zitten hier nog helemaal in het sfeertje met het zomercarnaval. Het hart van Rotterdam afgelopen vrijdag en zaterdag. Kon je genieten van de Battle of the Drums en de kleurrijke parade van het zomercarnaval. Wij van Latin Radio Exotic Energy vieren het feestje nog een keer. Dus stilzitten is gewoon

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar El. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video.

video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: Rob de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn 5e eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: what's pissing them honks out there for sure. Well, mercy sakes,
1: good. De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.